Welkom bij deze aflevering van Orient Express, helemaal gewijd aan de Libanese zanger Wade El Savi. Hij wordt vaak de stem van Libanon genoemd. Minder bekend in de westerse wereld dan zijn vrouwelijke tegenhanger Fairuz. Wade was een van de grote namen met een van de mooiste stemmen in de Arabische wereld in de periode tussen 1940 en 1970. Zijn stem had zoveel mogelijkheden dat men sprak van de gouden stemband of, refererend aan zijn Libanese afkomst, de stem van de berg Libanon of de stem van de ceder, het nationale symbool van Libanon. Muzikaal heeft Wade, die vaak zijn eigen liederen schreef, een geheel eigen stijl ontwikkeld die een mix vormt van verschillende invloeden. Aan de ene kant gaat hij uit van klassieke vocale en modale technieken die bij de uitvoering hevige emoties opwekken. In het Arabisch wordt dat aangeduid met het begrip taraab. Aan de andere kant haalt hij zijn inspiratie uit de door moderne westerse muziek beïnvloede Arabische liederen, zoals die vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw vooral in Egypte klonken. Dit in de laatste plaats vormt de traditionele volksmuziek uit Libanon een belangrijke invloed. In vrijwel elk lied wordt ruimte gemaakt voor traditionele improvisaties.

Dit is een nachtprogramma met oude muziek van de Concertzender, wekelijks te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur.

Dit is De Nacht met Oude Muziek. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Vanaf 25 euro per jaar bent u dat en helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

U luistert naar de oude muzieknacht van de Concertzender. De volledige speellijst van de aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of in de app.

Marco Testori en Davide Pozzi hoorden u in de cellosonate nummer 2 van Peter Ritter. Net als zijn vader Joan werd Ricard Lamothe de Grignon dirigent en componist. Hij maakte deel uit van de Groep van Acht, een groep van onafhankelijke Catalaanse componisten. Het Orchestra de Cambra Terrassa 48 met dirigent Adolf Pla speelt nu zijn suite à l'antiga, een suite voor kamerorkest.

Na deze suite à l'antiga van Ricard Lamotte de Grignon blijven we nog even op Spaans grondgebied bij een tijdgenoot van Lamotte de Grignon. Het Orchestre du Capitole de Toulouse en de Sociedad Coral de Bilbao spelen onder leiding van Michel Plasson de Baskische taferelen 1 tot en met 3 van de Spaanse componist Jesús Guridi.

U hoorde de drie Baskische taferelen van Jesús Guridi. Van veel componisten kunnen we uitgebreid over hun leven lezen. Maar van de Duitse componist Wilhelm Anton Lütgen is weinig bekend. Hij was waarschijnlijk violist, componist en muziekleraar in Keulen en leefde van 1781 tot 1857. Een van zijn werken, dat behoort tot het standaardrepertoire van hoornkwartetten, is het kwartet voor vier horens opus 19 in S groot. Het wordt hier gespeeld door het Budapest Festival Hoornkwartet.

Het Budapest Festival Hoornkwartet speelde het kwartet voor vier horens van Wilhelm Anton Lütgen. In 1978 voltooide de Duitse muzikoloog Antonie van Hoboken zijn catalogus van de composities van Jozef Haydn. En hierbij deelde hij de werken in naar categorie. En bij hoofdstuk 18 staan de werken voor toetsinstrument en orkest ingedeeld. Waaronder het nu volgende concert voor toetsinstrument en orkest nummer 11 in D groot. De uitvoering is door Les Violons du Roi met dirigent Bernard Labadie. En de solist is Marc-André Amelin op piano.

Marc-André Amelin was de solist in het Concert voor Toetsinstrument en Orkest, Hoboken 18, nummer 11, van Joseph Haydn. U luistert naar de ochtendeditie, dagelijks te beluisteren op deze zender tussen 7 en 10 uur. U vindt de speellijst van dit programma en informatie over de vele andere programma's die de Concertzender uitzendt op onze website concertzender.nl of in de app. We gaan verder met een werk van de Nederlandse componist Jan van Gilsen. De kantate Sulamit is gebaseerd op poëzie van prins Erich von Schönheich-Carolat. Satan ontdekt in deze gedichten dat liefde op aarde, ondanks zijn inspanningen, voortduurt. De kantate wordt uitgevoerd door Wang Zumi sopraan, Denzel de Lare tenor, Thomas Olimans bariton, het Groot Omroepkoor en het Radio Philharmonisch Orkest. Dirigent is Stanislav Kochanowski.

U hoorde de kantate Sulamit van Jan van Gilsen. Uit de 19e eeuw komt de volgende ouverture voor orkest, La Huerfanita, van de Mexicaanse componist José María Chávez. Het Orquestra de las Américas wordt geleid door Benjamín Juárez Echenique.

Dat was de ouverture La Huerfanita van José María Chávez. Naast zarzuelas componeerde de Spaanse dirigent en componist Federico Moreno Torroba ook werken voor gitaar. La Mancha, een historische regio in Spanje, was de inspiratiebron voor de Aires de la Mancha 1 tot en met 5. Ze worden hier gespeeld door gitarist Gérard Habiton.

Gérard Habiton speelde de Aires de la Mancha van Federico Moreno Toroba. De Britse componist Eric Fenby schreef in 1938 een ouverture voor orkest als eerbetoon aan de componist Rossini. Hij maakte daarbij gebruik van de twee bekende liederen On Ilkla Morbatet en Scarborough Fair. De BBC Philharmonic met dirigent Rumon Gamba speelt de ouverture Rossini on il clamor van Eric Fenby.

Na deze ouverture Rossini on il clamor van Eric Fenby sluiten we deze uitzending van de ochtendeditie af met een werk van de Ierse componist Hamilton Harty. De Kinderen van Lir is een legende uit de Ierse mythologie. Het is een verhaal waarin magische elementen zoals druïden, toverstokken en spreuken worden vermengd met een christelijke boodschap van geloof dat bevrijding van lijden biedt. Het Ulster Orchestra onder dirigent Brydon Thompson speelt nu de Children of Lear van Hamilton Harty.

Tot slot van deze uitzending van de ochtendeditie hoorde u The Children of Lear van Hamilton Harty. Wilt u informatie over de gespeelde werken, dan kunt u de pagina van dit programma bekijken op de website van de Concertzender of in de app. Deze aflevering werd samengesteld door Peter Simmers en de muziek kwam uit het aanbod bij Muziekweb, de digitale muziekbibliotheek. We wensen u nog een fijn vervolg van deze dag.

Dit is de concertzender met het programma Sans Souci. Mozart schreef in zijn leven 12 klaviertrio's. 6 schreef hij er als kind van 8, de andere 6 schreef hij als volwassene. Toen hij 8 was, was het klaviertrio puur muziek voor amateurs. Het toetsinstrument speelde het muzikale betoog, de viool speelde de hoofdzaak van de melodie mee en de cello versterkte alleen de bas. De strijkerspartijen waren dus niet zo moeilijk en konden zo nodig zelfs worden weggelaten. Handig met het oog op de bladmuziekmarkt. In Mozarts late jaren was er eigenlijk nog weinig veranderd. Nog steeds verwachtte het publiek dat een pianotrio voor amateurs speelbaar was. Vooral de cellopartij moest geen al te gekke fratsen uithalen. Maar de smaak van het publiek was niet meer zo simpel als 20 jaar daarvoor. Langzamerhand konden componisten zich meer permitteren. Mozart schreef in de zomer van 1788 2 pianotrio's. Samen met een ouder trio gaf hij ze uit als opus 15. We horen nu het trio in E groot. Het is opgedragen aan Mozarts geldschieter en mede-vrijmetselaar Michael Puchberg.

Dat was Mozarts pianotrio in E groot, bijgenaamd het Puchberg Trio, gespeeld door Daniel Barenboim op piano, Michael Barenboim op viool en Kian Soltani op cello. We gaan nu gelijk door met het andere trio, het pianotrio in C groot. De uitvoerenden zijn dezelfde.

wordt de vijfde symfonie van Beethoven, die 6 jaar eerder in het jaar 1809 gepubliceerd werd, wilde imiteren of op zijn minst navolgen. In oudere besprekingen van Schubert's symfonie wordt er altijd op gewezen en daarbij vooral ook dat Schubert in zijn werk ver achterblijft bij dat van de oudere meester. Wat men hierbij blijkbaar vergeet, is dat Schubert niet de bedoeling had Beethoven te imiteren. Natuurlijk heeft de vierde symfonie iets te maken met Schubert's grote voorbeeld, maar mentaal staat Schubert in feite veel dichter bij Mozart dan bij Beethoven. Harnoncourt wijst erop dat de vierde symfonie in het oeuvre van Schubert een belangrijk kantelpunt is. Het innovatieve karakter van veel liederen, die ook in 1816 gecomponeerd werden, vindt ook zijn weerslag in deze bijzondere symfonie, waar de emoties veel dieper reiken dan in Schubert's eerste 3 symfonieën en de schrijfwijze geconcentreerder is. De vierde symfonie begint met een imposante inleiding met ettelijke schrijnende dissonante akkoorden, adagio molto. Het daarop aansluitende Allegro vivace is een geladen stuk muziek waar dramatiek vanaf spat. Harnoncourt verhult dit aspect allerminst. Integendeel, in zijn enthousiasme zijn de koperblazers en de paukenist misschien zelfs iets te prominent aanwezig. Het lieflijke tweede deel, adagio, in de bezonken toonsoort asgroot, klinkt troostrijk. Toch ontbreken heftige momenten zeker niet, waardoor de samenhang met het eerste deel behouden blijft. Het derde deel, Allegro vivace, is bepaald geen galant menuet. Talrijke sforzati roepen een muzikaal beeld op dat verontrustend is. Het middendeel is veel rustiger en melancholischer. Het vierde deel, Allegro, is in mijn opinie het hoogtepunt van de symfonie. Het tragische karakter van het eerste deel komt terug, maar dan nog intenser. Na de uitgebreide eerste sectie horen we een geheimzinnig gedeelte, voornamelijk in pianissimo. Hierna komt de eerste terug, maar nu in majeur. Dat betekent niet dat alles onmiddellijk een jubel wordt, zoals in het vierde deel van Beethovens vijfde symfonie. Volgens Harnoncourt gibt es sozusagen ein Fenster, das in Richtung Glück geöffnet werden kann. Poëtisch geformuleerd, en daar ben ik het helemaal mee eens. Aldus Willem Brons.

En zo klonk symfonie nummer 4, de tragische in C klein van Schubert, uitgevoerd door het Berlijns Philharmonisch Orkest onder leiding van Nicolaus Harnoncourt. Tot slot van deze uitzending van Willem Brons presenteert, hoort u de Slavische dans, opus 72, nummer 2, van Antonin Dvořák, uitgevoerd door het symfonieorkester Bayerischer Rundfunks onder leiding van Rafael Kubelik. Dvořák ziet als geen ander kans muziek te componeren die gemakkelijk aanspreekt, maar daarbij wel degelijk ook kwalitatief zeer goed is. Rafael Kubelik is bij de oudste generatie nog bekend als een mededirigent van het Concertgebouworkest van 1949 tot 1951. Samen met Eduard van Beinum dirigeerde hij dat orkest ook tijdens de eerste Amerikaanse tournee in 1954. En Kubelik is natuurlijk bij uitstek geschikt om muziek van zijn landgenoot te dirigeren. Aldus Willem Brons.

En met de Slavische dans opus 72, nummer 2 van Antonín Dvořák, uitgevoerd door het Symfonieorkest Bayerische Rundfunks onder leiding van Rafael Kubelik, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Willem Brons presenteert. Iedere vierde zondag van de maand kunt u luisteren naar muzikale voorkeuren van pianist Willem Brons, voorzien van een korte toelichting. Muziek buiten de grenzen van zijn programma Het Pianoatelier. De techniek was in handen van Ruurt Abma.

is de concertzender met het programma Sonoor. In deze aflevering laten we u muziek horen van twee 20e-eeuwse componisten die met elkaar verbonden zijn door een bijzondere leermeester-gezelrelatie. De Italiaan Luigi Dalla Piccola en de Amerikaan George Rochberg. Luigi Dalla Piccola, geboren in 1904, was een van de eerste Italiaanse componisten die de twaalftoonstechniek van Arnold Schoenberg omarmde. In zijn handen werd de strenge methode opvallend lyrisch van toon. Als overtuigd antifascist verwerkte hij zijn verzet tegen het regime van Mussolini in werken als de Canti di Prigionia. De Variazioni per Orchestra uit 1954 zijn de orkestversie van een reeks korte pianostukken die Dalla Piccola 2 jaar eerder schreef voor de 8e verjaardag van zijn dochter Anna Libera, het Quaderno Musicale di Anna Libera. Net als Johann Sebastian Bach, aan wie hij openlijk eer betoont, wisselt hij vrije stukken af met streng contrapunt. Al in het openingsdeel klinkt het beroemde muzikale monogram B.A.C.H. Het werk ontstond in opdracht van het Louisville Orchestra en zijn dirigent Robert Whitney, die de première op 2 oktober 1954 leidde. Ondanks de 12-tonige opzet blijft de muziek heel intiem en transparant. Luistert u naar een uitvoering door het Concertgebouworkest.

Zo klonken de Variazioni per Orchestra van Luigi della Piccola, gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Hans Roosboud. We gaan nu van leermeester naar gezel. George Rochberg werd in 1918 geboren in New Jersey. Hij vocht in de Tweede Wereldoorlog, raakte gewond in Normandië en studeerde daarna compositie in Philadelphia. In 1950 brachten een Fulbright-beurs en een Prize Rome hem naar Italië, waar hij Dalla Piccola leerde kennen. Die ontmoeting werd beslissend. Onder invloed van de Italiaan raakte Rochberg overtuigd van wat hij zelf de onvermijdelijkheid van de twaalftoonstechniek noemde. In 1952 zette hij die overtuiging om in daden met zijn 12 bagatellen voor piano. Zijn eerste dodecafonische werk en opgedragen aan Dalla Piccola. Rochberg hechtte zoveel belang aan het oordeel van zijn leermeester dat hij hem uitdrukkelijk om diens goedkeuring vroeg. De bagatellen zijn kort, scherp en rijk aan contrasten. Het zijn eigenlijk miniaturen die de mogelijkheden van één enkele toonreeks verkennen. Hier is Evan Hirsch.

De vijfde symfonie van George Rochberg door het Rundfunk Symfonieorkester Saarbrücken onder leiding van Christopher Lyndon G. Dit was sonoor samengesteld door Anton van Kempen.

Goedemiddag, lieve luisteraars. Het is 1 uur geweest. Tijd voor Geen Dag Zonder Bach. Het werkdagelijks programma van de Concertzaal. We gaan gewoon door met cantates van de rij die wij gaan doen de komende tijd. En het wordt de zeer bekende cantate 63. Christen etzet diesen Tag. Dat is een cantate voor eerste kerstdag. En wel zo belangrijk omdat eigenlijk herdacht wordt dat de heilige Stefanos, ik noem al de heilige, de eerste martelaar was van de christelijke kerk. Hij werd gestenigd, nog wel in Jeruzalem. En het is een heel boeiende cantate waar veel over te vinden is. Maar hij is mooi, hij is goed, hij is prachtig. U gaat luisteren naar weer eens een keer een uitvoering van Corner Orkest van de Bach-stiftung in Sankt Gallen, onder leiding van Rudolf Lutz, met sopraan Eva Otifanji, de altus, die kennen we goed, Jan Burner, de tenor Julius Pfeiffer en de bas kennen we ook goed, Marcus Volpert.

Wij gaan door met het eerste vioolconcert in A klein, BWV 1041, uitgevoerd door Vadim Groesman. En deze Vadim Groesman die wordt ondersteund door violist Zachary Cartin en het kompas Resonans. Voor mij is het een extra belangrijk concert, want het was het eerste concert wat mijn dochter, toen we op vakantie waren in Engeland, uit haar hoofd moest leren voor haar opleiding.

U hoorde op viool Vadim Gloesman, assisteerd door Zachary Corratin op viool en kompas resonans. Hans Meerman en Robert-Jan Bach, dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Welkom bij Concertzender Actueel. Vandaag aandacht voor de opera Rodrigo van Georg Friedrich Händel. Het stuk staat op het programma dit najaar van Jala Music Opera Collective. U hoort zometeen vier aria's. Twee sopranen zijn hier in de studio van dat gezelschap. En we praten met artistiek leider Menica Sen en muzikaal leider Jurgen Bosje. En ook bellen we met organist Geert van de Wetering. Hij organiseert zaterdag een bijzonder crossover evenement in de Grote of Sint-Bavo in Haarlem. En dat gaat over de graficus Escher en Johann Sebastian Bach. Zometeen de CD van de week. Maar eerst is hier een stuk van Leroy Anderson, Horse and Buggy.

En met hoefgetraffel begonnen we deze uitzending van Concertzender Actueel. U hoorde van Leroy Anderson Horse and Buggy. En het orkest was de Rochester Pops Orchestra onder leiding van Frederick Fennell. Vorige week waren ze live te horen in dit programma Capella Pratensis, een internationaal ensemble gespecialiseerd in renaissance muziek. En deze week besteden we opnieuw aandacht aan dit gezelschap, want hun nieuwste album is onze CD van de week. Het is de vijfde en laatste album in de verzamelserie van opnames gewijd aan de schitterende koorboekencollectie van de illustere Lieve Vrouwenbroederschap in 's-Hertogenbosch. Deze illustere Lieve Vrouwenbroederschap herbergt een ongelooflijke schat. Een collectie puntgave koorboeken uit de periode 1450 tot 1600. En 9 daarvan met meerstemmige polyfone muziek. En samen belichamen ze de ongekende culturele bloeiperiode van het hertogdom Brabant. De Brabantse Gouden Eeuw genoemd. Op deze vijfde cd uit de serie vinden we de Missa Fit Porta Christi Pervia van de Vlaamse componist Jeronimus Vinders. En hier luisteren we nu naar het Kyrie uit deze mis, gezongen uiteraard door Capella Pratensis.

En u luistert naar een track van de CD van de week. Het Kyrie uit de Missa Fit Porta, uitgevoerd door Capella Pratensis. En dan hebt u belangstelling voor de CD, die is te bestellen op de website van de groep capellapratensis.nl. Komende vrijdag, de 2e en zaterdag de 3e oktober, staat Tivoli Vredenburg in het teken van de Nederlandse jazz. Orange Jazz Days vertrekt vanuit één heldere overtuiging en dat is: de Nederlandse jazz scene behoort tot de meest vitale en vooruitstrevende van Europa en wil zichtbaar zijn in eigen land. En Tivoli Vredenburg investeert in de jazz als duurzame beroepspraktijk. En daarbij zet dit podium de uitvoerende muzikus centraal. Een van de groepen die daar optreden op Orange Jazz is Flux. Ze treden aanstaande vrijdag op. Een vijfkoppige groep onder leiding van saxofonist en componist Willem Abelen. En dit najaar brengt de groep Flux een album uit, een tweede album, Everything is Fine. Een plaat die een noodkreet is over onze relatie met AI en technologie. En hoe onvoorbereid we eigenlijk zijn op wat er allemaal aankomt. Luister naar een track van die CD en dat is Sky High.

En zo klonk Sky High van de CD Everything is Fine van Flux. En Flux treedt dus op aanstaand weekend, vrijdag om precies te zijn, in het Orange Jazz Festival in Tivoli-Vredenburg. Dit najaar voert Jala Music Opera Collective de opera Rodrigo uit van Georg Friedrich Händel. Het is een werk vol coloraturen, wraakaria's, duetten, smeekbeters, met een verhaal dat verder gaat dan macht en wraak. Een opera waarin vergeving, verantwoordelijkheid en het overwinnen van het ego centraal staan. Nou, dat roept vragen op en die gaan we proberen zo meteen beantwoord te krijgen. Maar we gaan ook stukken horen uit deze productie en uit deze opera. En daarom hebben we uitgenodigd Menica Sen en Jurn Boysen, de artistieke leiding van dit gezelschap, maar ook de sopranen Diana Accenti en Sofia Pedro. En Sofia Pedro begint nu met een aria uit deze Rodrigo van Händel. En die aria heet Nasci il Sol. En ze wordt begeleid door Jeremy Bass op luid.

0: Sofia Pedro, die zong één aria uit de opera Rodrigo van Georg Friedrich Händel. Daar gaan we het over hebben met Menica Sen en Jörn Boysen van Jala Music Opera Collective. Fijn dat jullie er allebei zijn en dat jullie twee geweldige sopranen hebben meegenomen en een fantastische luitist. Menica, jij bent al heel lang met dat Jala Music Opera Collective bezig eigenlijk, hè?
1: Nou, de stichting Jala Music is opgericht in 2019 en het collectief is eigenlijk nog wel vrij nieuw. Maar het idee, dat was al zeker 10 jaar geleden, zat dat in mijn hoofd en heb ik ook daar veel met Jörn over gehad.
0: Ja. Die opera Rodrigo, een vrij onbekende opera, die zie je niet vrij snel staan in de, laat ik maar zeggen, de grote operatheaters. Kun je het kort aangeven waar die over gaat? Jörn wijst naar Menica, want ga je gang.
1: Nou, Rodrigo ligt al zeker wel 10 jaar op de plank bij mij thuis. Wat ik heel erg mooi vond, is de ondertitel van Rodrigo. Vince se stesso e la maggiore vittoria. Dus eigenlijk het overwinnen van jezelf, je angsten, je lusten, je wraakgevoelens, je verdriet, je trauma, je ego. Dat is de echte overwinning. En nou, kijk je nu naar de wereld. Er zijn genoeg mannen en vrouwen in hoge leiderschapposities die ook wel een cursus zelfreflectie kunnen hebben, denk ik. En Jala Music Opera Collective staat ook echt voor het maken van opera als spiegel van de wereld. En daarom past deze productie nu heel goed.
0: Maar waar gaat de opera over?
1: Nou, daar dus over. Er zijn dus heel veel personages in deze opera. Die hebben allemaal, die kunnen eigenlijk niet over hun wraakgevoelens en hun lusten en hun trauma's heen komen. En aan het einde van de opera komen zij tot een bepaald punt waarin zij wel elkaar kunnen vergeven. Of in elk geval op een weg kunnen stappen waarin dat mogelijk is.
0: Ja.
1: En dat is belangrijk.
0: Maar dan weet ik nog steeds niet waar over de tijd van waarin die opera speelt.
1: Wil je het hele verhaal hebben? Want dat is wel een beetje zonde voor het.
0: Dat kan misschien in twee zinnen, of niet? Rodrigo.
1: Oké, goed. De koning Rodrigo, de laatste Visegotische koning van Spanje, die heeft een kind verwekt bij zijn minnares. Maar hij hoeft de minnares niet per se op de troon. En dat vindt zij natuurlijk helemaal niet leuk. Dus zij wil wraak. En zij wil zijn hoofd. En zij gaat samen met haar broer en de gevangen prins van de zoon van de vorige koning, gaan zij achter hem aan. En dan is het dus nog maar de vraag of hij dat overleeft.
0: Ja. Jörn, jij hebt een klein gezelschap uitgenodigd om deze opera te begeleiden. Is dat hetzelfde aantal als in de tijd van Händel?
2: Dat vermoed ik maar niet.
0: Weten wij dat niet?
2: Ik vermoed maar niet. Nee. We weten niet hoe groot zijn orkest was. En we weten ook niet welke muzici betrokken waren precies bij de eerste uitvoering die in Florence plaatsvond. Dus niet in Londen. Hij heeft dat stuk meegenomen naar Londen en hergebracht als zijn eerste productie in Londen.
0: Het is een Italiaanse opera van hem eigenlijk. Hè?
2: Ja. En de partituur vraagt om strijkers en hobo's. En dat hebben we gewoon. Maar we hebben één per paard, dus het is geen superreusachtig orkest. Maar dat maakt niet uit. Het werkt heel goed zo.
0: Ja.
2: En de redenen zijn natuurlijk, je weet wat het kost nu, grote orkesten. Maar dat was in Händels tijd ook al. En we weten dat ze met hele kleine gezelschappen speelden. En waar geld en ruimte was, want daarvan hing het ook af. Ook met zo groot mogelijk aantal muzici, mogelijk aantal. Het is grappig, want ik vertelde dat. We hebben 3 trompetaria's in de partituur staan, maar geen trompetten.
0: Nee.
2: Nu zegt u, maar hoe weet u waarom, hoezo trompetaria's? Nou, het zijn die aria's, jam-pa-pa-pa-pa, weet je, die oorlog.
0: Triomfalistische
2: muziek. Ja, ja. De vermoeding is dat er ook geen geld was voor trompetten want die waren hartstikke duur. En het hing samen met de sociale klas. De trompetten hoorden bij de armee. En je kreeg niet maar zo even een trompet die dan speelt. En maar we vertolken dat. Hij is slim. Hij schrijft die muziek op een manier dat hij het ook zonder trompet natuurlijk begrijpt.
0: Menica, we gaan luisteren naar 2 aria's die laten we op elkaar volgen. Allereerst wordt gezongen door Diana Accenti en daarna gaat Sofia verder. Dat is, als ik de titels noem, Frede Scenery d'Amor. En dan gaat het over in Elie et Tour. Waar zit dat precies in de opera? Of kun je in het kort aangeven waar dat over gaat?
1: Ja, wij in onze productie zit de eerste aria die Diana straks gaat zingen eigenlijk net voor de pauze. Haar rol is de rol van Florinda, dus de minnares. En dit is eigenlijk precies het moment waarop zij, eigenlijk het begin van haar karakter, het begin van de transformatie in haar denken. Gaat ze door op deze, met deze wraak en deze strijdlust, of vindt daar misschien een verandering plaats? En dat is heel interessant en erg mooi om te luisteren. De tweede aria gaat inderdaad over de koningin die op dat moment eigenlijk alles geeft, overdraagt aan de minnares. En daarmee zij ook dus zegt, weet je, hij ook dus mijn man, koning Rodrigo, is van jou, voor jou. Want daarmee hoopt ze dat er dan vrede komt.
0: Ja. Ze hoopte de plooien glad te strijken, geloof ik. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. We gaan luisteren. Allereerst naar de sopraan Diana Accentii. En daarna naar Sofia Pedro. Met twee aria's uit de Rodrigo van Händel.

voel mijn vingers de noten indrukken op de snaren. Mijn systeem oefent 's nachts blijkbaar. Een paar regels komen boven die ik gisteren voor ik ging slapen nog even opzocht. Walking by flashlight at 6 in the morning. My circle of light on the gravel swinging side to side. Coyote, raccoon, field mouse, sparrow. Ik doe mijn ogen open. Slapen lukt niet meer. Het bekende opgewonden gevoel vlak voor je op een festival aankomt. Alsof je naar een bruiloft onderweg bent, waarvan je de bruid en de bruidegom nog niet kent, maar wel een speech moet geven. Zo moet een trouwambtenaar zich dus altijd voelen. Dat lijkt me best een gaaf vak eigenlijk. Net als dat van mijzelf trouwens. Cello spelen. Ik ben Masha van Nieuwkerk. Celliste, aangenaam. Je kent me misschien van Fuse. Een groepje van 6 muzikale alleseters, waarvan ik er één ben. Ik ga je de komende tijd 1 keer per maand hier een inkijkje geven in mijn hoofd. En ik neem je mee op tour. Samen met mijn cello, mijn vrij 5 vrienden van Fuse. Soms komen mijn 2 kinderen Tim en Nana even langs. Of mijn man, componist, theatermaker Wilco Sterke. Dat is zo'n beetje mijn biotoop. Ik loop met violiste Julia door het park. Even is de drukte van de stad ver weg. Een konijntje springt vlak voor ons over het pad. Coyote, raccoon, field mouse, sparrow. Each watching from darkness. Dan zien we ineens voor ons een enorm gebouw opdoemen. Het groen eindigt en tussen de Frankfurter wolkenkrabber staat daar de majesteuze Alte Oper. Dit wordt ons thuis voor 3 dagen. Aan het einde van deze marathon zou ik de gangen, liften, doorsteekpaadjes van dit kolossale pand op mijn duimpje kennen. Vandaag zal ik nog voortdurend verdwalen. Can you help me to find the Clara Schumann Salon, sir? No, sorry, I can't help you. Er werken tientallen, misschien wel 100 mensen in dit gebouw. Ze verzamelen zich in kleine TL-verlichte tussenruimtes, tussen omhoogstaande podiumdelen, koffiemachines en bakken Haribo-snoep. Maar hun aanwezigheid is absoluut geen garantie dat er helpende handen beschikbaar zijn. De verlammende werking van hiërarchie? Onze geluidsman Chris probeert hen in een van de half uur durende changeovers te mobiliseren. Kan iemand hier 2 stoelen heen krijgen en de kabels leggen? 2 mannen lopen weg. 10 minuten later, zijn er al kabels en stoelen? Chris gaat ze zelf wel halen. Wellicht zijn ze ergens tussen Haribo en de koffiemachine gestrand. Een volgend moment staat Daniel, onze drummer, vast in een lift met zijn drumriser. Een klein verrijdbaar podiumpje waar zijn volledige drumset op past, zodat hij makkelijk van zaal naar zaal verplaatst kan worden. De verkeerde kant opgestuurd. 20 minuten voor aanvang van het concert. Wow, is er Clara Schumann Salon bieten? Blijven ademen. Van de Haribo afblijven. Het komt goed. In de intieme salon zit het publiek om ons heen alsof er een deken om ons heen geslagen is. We stijgen op met muziek van Messiaen, L'Ascension. Omhoog stijgen de akkoorden, alsof we heel langzaam, stapje voor stapje, een ladder beklimmen. Het rennen en zoeken, haast en hijgen glijdt langzaam van ons af. De mensen om ons heen zijn ademloos. Muziek maakt ons los. We komen in een improvisatie terecht die ons weer naar een andere wereld leidt. De prachtige muziek van Maria Schneider. De lyrische koningin van de big band muziek. Ik zie het beeld van vanochtend weer voor me. De zaklamp heen en weer op het landweggetje. Walking by flashlight at 6 in the morning. My circle of light on the gravel swinging side to side. Coyote, raccoon, field mouse, sparrow. Each watching from darkness, this man with the

De column van Masha van Nieuwkerk werd afgesloten met Walking by Flashlight van Maria Schneider, gespeeld door Fuse. De 90ste verjaardag van Steve Reich, aanstaande zaterdag 3 oktober, wordt groots gevierd over de hele wereld. In Nederland en België staat binnenkort de Desert Music op het programma. Een werk dat weinig live wordt uitgevoerd. Vier ensembles teken hiervoor. Het Nederlands Kamerkoor, HIT, voorheen Slagwerk Den Haag. Het Muziek, de New European Ensemble en Ensemble Klang. Uitvoeringen zijn aanstaande zaterdag, de 3 oktober dus, in het Muziekgebouw Amsterdam. En een dag later, zondag, de 4 oktober, in Amare in Den Haag. En later deze maand zijn er nog meer uitvoeringen. Op 24 oktober in Middelburg en 25 oktober in Nijmegen. In maart van het volgend jaar wordt Desert Music nog eens op een heel andere manier uitgevoerd. In Brugge en Luik door het Brussels Philharmonisch Orkest. We laten nu deel 4 horen uit Desert Music met het ensemble Alarm Will Sound. Met het Ossia Symphony Orchestra uit New York onder leiding van Alan Pearson.

En zo klonk het vierde deel uit Desert Music van Steve Reich. En u hoort het Ossia Symphony Orchestra uit New York onder leiding van Alan Pearson. Komende zaterdag, dat is dus 3 oktober, is op de Concertzender een nieuwe aflevering van Congo Square Radio te beluisteren. Het jazzprogramma waarin de focus ligt op de jazz scene die voortkwam uit de muziek op de Congo Square in New Orleans. En een van de stukken in het programma is Just a Little While to Stay Here, zoals het gezongen werd door Mahalia Jackson. En dat klinkt nu.

0: Just a Little While to Stay Here, gezongen door Mahalia Jackson. En dat vindt dus een plek in het programma Congo Square Radio op de concertzender. Iedereen kent het werk van de beroemde graficus M.C. Escher. Maar minder bekend is dat deze graficus een grote liefde had voor muziek en wel voor Johann Sebastian Bach. En ook een liefde voor de grote of Sint-Bavo-kerk. Aanstaande zaterdag, dat is 3 oktober, om 19:30... dan is de voorstelling te beluisteren en te bekijken in de Bavo Escher en Bach. En dat is een afsluiter van het jaarlijkse georganiseerde Bavo-dag. En de organist van dienst en een van de organisatoren, dat is Geerte van der Wetering. Goedemiddag, Geerte.
1: Goedemiddag.
0: Ik was altijd benieuwd of je kunt, hoe die link zit tussen architectuur en muziek. Zou je dat voor onze luisteraars even in het kort kunnen duiden?
1: Zeker. Escher die had dus grote liefde voor Bach. En hij zag eigenlijk in zijn eigen werken overeenstemming in de zin van structuren. Dus dat gaat dan over ritmische structuren, maar ook over oneindige herhalingen die in zijn werk zitten bijvoorbeeld. En die hij ook in de orgelwerken van Bach zag. Het ontwikkelen van uit een heel klein motiefje naar tot iets groters. Wat Bach bijvoorbeeld met fuga's doet. En dat zie je in allerlei kunstvormen. Kun je dat eigenlijk ook in architectuur, ritmische patronen zie je terug.
0: Ja,
1: dat zie je ook in de tekeningen van Escher.
0: Ja, er zit ook iets wiskundigs in dus, hè?
1: Ja, eigenlijk bij allebei. Zeker ja, muziek en wiskunde zijn natuurlijk.
0: Ja, jij schrijft ook dat hij studeerde in Haarlem. Was dat dan een opleiding voor graficus?
1: Ja, zeker. Ja, er zat inderdaad een opleiding en voor kunstenaars. En daar Jeroen de Mesquita, daar had hij les van. En
0: zo ontwikkelde hij zich tot architect.
1: Ja.
0: Jullie gaan aanstaande zaterdag, zei ik al, in de Bavo een voorstelling organiseren. Waarin muziek, beeld en verhaal in elkaar overvloeien. Want het is een soort crossover concert. Gedaan door Podium 21. Daar ben jij de artistiek leider van. Wat doet Podium 21?

dat hebben we in coronatijd opgericht. In 2021 is daar. Verwijst de naam ook een beetje na. Dus eigenlijk wilden we een eigen tijd podium voor het orgel in de 21ste eeuw creëren. Het orgel is voor veel mensen onbekend of een beetje afstandelijk. Heeft soms ook een beetje kerkelijk of zelfs stoffig imago. Ik had al langer de intentie dat ik heb in het verleden wel meer projecten, orgel in combinatie met andere dingen gedaan. Ik dacht, ik wilde daar eigenlijk gewoon meer handen en voeten aan geven. Dus zo ontstond die stichting. Ik ben organist in Den Haag, in de Kloosterkerk en de Nieuwe Kerk. Dus daar ontstaan dan veel van de producties, voorstellingen.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op onze website concertzender.nl. Samenstelling Sam de Jong. Graag tot een volgende keer.

is de concertzender met het programma Sonoor. In deze aflevering laten we u muziek horen van twee 20e-eeuwse componisten die met elkaar verbonden zijn door een bijzondere leermeester-gezelrelatie. De Italiaan Luigi Dalla Piccola en de Amerikaan George Rochberg. Luigi Dalla Piccola, geboren in 1904, was een van de eerste Italiaanse componisten die de 12-toonstechniek van Arnold Schoenberg omarmde. In zijn handen werd de strenge methode opvallend lyrisch van toon. Als overtuigd antifascist verwerkte hij zijn verzet tegen het regime van Mussolini in werken als de Canti di Prigionia. De Variazioni per Orchestra uit 1954 zijn de orkestversie van een reeks korte pianostukken die Dalla Piccola 2 jaar eerder schreef voor de 8e verjaardag van zijn dochter Anna Libera, het Quaderno Musicale di Anna Libera. Net als Johann Sebastian Bach, aan wie hij openlijk eer betoont, wisselt hij vrije stukken af met streng contrapunt. Al in het openingsdeel klinkt het beroemde muzikale monogram B.A.C.H. Het werk ontstond in opdracht van het Louisville Orchestra en zijn dirigent Robert Whitney, die de première op 2 oktober 1954 leidde. Ondanks de 12-tonige opzet blijft de muziek heel intiem en transparant. Luistert u naar een uitvoering door het Concertgebouworkest.

Zo klonken de Variazioni per Orchestra van Luigi della Piccola, gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Hans Roosboud. We gaan nu van leermeester naar gezel. George Rochberg werd in 1918 geboren in New Jersey. Hij vocht in de Tweede Wereldoorlog, raakte gewond in Normandië en studeerde daarna compositie in Philadelphia. In 1950 brachten een Fulbright-beurs en een Prize Rome hem naar Italië, waar hij Dalla Piccola leerde kennen. Die ontmoeting werd beslissend. Onder invloed van de Italiaan raakte Rochberg overtuigd van wat hij zelf de onvermijdelijkheid van de twaalftoonstechniek noemde. In 1952 zette hij die overtuiging om in daden met zijn 12 bagatellen voor piano. Zijn eerste dodecafonische werk en opgedragen aan Dalla Piccola. Rochberg hechtte zoveel belang aan het oordeel van zijn leermeester dat hij hem uitdrukkelijk om diens goedkeuring vroeg. De bagatellen zijn kort, scherp en rijk aan contrasten. Het zijn eigenlijk miniaturen die de mogelijkheden van één enkele toonreeks verkennen. Hier is Evan Hirsch.

U hoorde 11 van de 12 bagatellen van George Rochberg, vertolkt door Evan Hirsch. Ruim 10 jaar bleef Rochberg de 12-toonstechniek trouw. Zijn tweede symfonie in 1959, door Georges Sell en het Cleveland Orchestra in première gebracht, werd zelfs een klinkend succes. Maar in 1964 stierf zijn zoon Paul aan een hersentumor en hij vond de methode onvoldoende in staat om zijn verdriet uit te drukken. Rochberg noemde haar te leeg van expressieve kracht en nam afstand. Vanaf de jaren 70 liet hij weer openlijk tonale passages toe, tot ontsteltenis van veel collega's en critici die daarin een verraad aan het modernisme zagen. Zijn 5e symfonie uit 1984 stamt uit die latere periode. Het Chicago Symphony Orchestra gaf de opdracht ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de stad Chicago. De taal is sterk chromatisch en geregeld duiken gebaren en klankwerelden op die aan Mahler, Wagner en Shostakovich doen denken. Georg Solti leidde in 1986 de wereldpremière in Chicago. De symfonie werd finalist voor de Pulitzerprijs, maar de ontvangst was verdeeld. Rochbergs terugkeer naar de romantiek werd door de rekkelijken geprezen, maar door de preciezen gezien als een gemakzuchtige stap terug. Na de première verdween het werk in de vergetelheid. Tot besluit van deze aflevering van Sonoor laten we u deze 5e symfonie horen, uitgevoerd door het Rundfunk Symfonieorkester Saarbrücken onder leiding van Christopher Linden G.

0: goblin hell where Proserpine first fell, blue as the gendarmerie where the waves of the sea, rocking and shocking the barmaid. Nobody comes to give him his rum, but the rim of the sky hippopotamus glum enhances the chances to bless with a benison and Alfred Lord Tennyson, crossing the barley with cold vegetations from pale deputations of temperance workers, all signed in memoria, hoping with glory to trip up the laureate's feet, moving in classical meters. Like balaclava, the lava came down from the roof, and the sea's blue wooden gendarmerie took them in charge while Beelzebub roared for his rum.
1: Dat was het kamerorkest van de English Opera Group, geleid door Anthony Collins, in delen uit een entertainment voor twee sprekers en orkest van William Bolton. Op teksten van Edith Sitwell. Sprekers, Edith Sitwell zelf en ook Peter Pierce. Het volgende aandacht nu voor de broer van Edith, Sacherell Sitwell, geboren 1897, overleden 1988. Over zijn balletsuite The Triumph of Neptune. Het scenario voor dit ballet werd geschreven door Sacherell Sitwell en is gebaseerd op de theaterprenten van Benjamin Pollock. Het geheel werd gecreëerd in 1926 voor een ballet van Diaghilev op muziek van Lord Berners. Hier is de Liverpool Philharmonic, geleid door Barry Wordsworth.

U luisterde in deze aflevering van De Boekenkast hier bij de Concertzender naar muziek geïnspireerd op werk van Edith en Sacherell Sitwell. Het programma werd samengesteld door Egbert Randewijk.

Welkom bij het programma Door de Mazen van het Net, samengesteld door Ton Maas. Vandaag met jazz uit Portugal. Natuurlijk is het land vooral bekend vanwege de fado, maar dat is zeker niet de enige muziek die er gemaakt wordt. Straks kun je gaan luisteren naar opname van Carlos Bica. Maar we beginnen met het Lisbon Underground Music Ensemble, de grensverleggende big band van componist, pianist en bandleider Marco Barroso. Opvallend aan zijn stukken is dat daarin ook gebruik wordt gemaakt van samples. Het komend half uur kun je luisteren naar een aantal nummers van het titelloze debuutalbum van het Lisbon Underground Music Ensemble uit 2013.

Yeah.

Tot zover het Lisbon Underground Music Ensemble. Contrabassist Carlos Bica is al decennia lang een speelfiguur binnen de Portugese jazz, maar begeleidde ook fado-zangeressen zoals Ana Moura en Cristina Branco. Internationale bekendheid geniet hij toch vooral als jazzmuzikant. Zo werkte hij geregeld samen met zwaargewichten als de Duitse gitarist Frank Meubus en de Amerikaanse slagwerker Jim Black in het trio Azul. Het komende half uur kun je luisteren naar enkele vruchten van die samenwerking. Ze zijn afkomstig van het album Look What They've Done to My Song uit 2003.

Het applaus klonk voor Glenn Hansard met een live opname van Just to be the One in het Funkhaus in Berlijn. Hansard overleed onverwacht in juli van dit jaar tijdens een motorongeluk nabij Dublin. Hij was 56 jaar. De CD Don't Settle Volume 2, waar deze track vandaan kwam, verscheen vlak voor zijn overlijden. De muziek die daaraan vooraf ging komt op naam van Will Pick. Dat is een soloproject van Mike Ryan uit Chicago. En als tweede stuk hoorden we nog Las Panteras van de all-female indie band Los Bichos uit Londen. De Zweeds-Argentijnse singer-songwriter José González brak in 2003 door met zijn CD Veneer. Luister nu naar Perfect Storm van zijn nieuwe CD Against the Dying of the Light.

Na José González hoorden we achtereenvolgens Yama Warashi met Individual Individual, The Owlsurfers met het instrumentale Night Falls on Summer's End en zo net Tim Smith en zijn vrouw Katie Zung. Zij treden op onder de naam The Harp. We hoorden I'm the Seed. We naderen het einde van deze aflevering. Alle informatie over de muziek dit uur vind je op de website concertzender.nl en in de app. Als hekkensluiter dit keer Julia Holter, experimentele art pop uit Los Angeles. We horen haar nieuwe single genaamd My Lost One. Tot zover, ik ben Fred Wittenberg. Bedankt voor het afstemmen en tot een volgende keer voor meer ontdekkingen en nieuwe luister.